0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Zaterdag was de opening van het 75e orgelfestival in Haarlem in de Bavokerk. Theaterparadijs Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie. Volgens de site beleeft het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau met Silentio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat dat ook doet en zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de 3e editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Nederland is gekozen tot de sportiefste ploeg. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, zegt Oekraïne. Er waren 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn de afgelopen nacht 2 mensen omgekomen. Een 3e slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, zon en wolken en kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
4: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
3: En dus was het feest in Madrid.
5: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
3: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
6: Het is maandag, de werkweek begint. Dit is Vandaag de Dag.

Zou het nou nog een keer gaan regenen? Het is allemaal zo droog. Het is allemaal zo droog. Goedemorgen allemaal. Phil Collins. I wish it would rain down. Nou, ik denk dat een hoop vakantiegangers dat niet zeggen. Want als je nou net met je tentje op vakantie bent gegaan en je staat in Zeeland of je gewoon in Bloemendaal aan Zee, dan zit je natuurlijk helemaal niet op regen te wachten. Nou, maar ik heb goed nieuws voor je. Er komt ook geen regen vandaag. De kans dat het droog blijft is bijzonder, maar dan ook bijzonder groot. Het is wel vandaag een beetje sluierige bewolking als ik naar buiten kijk. En het wordt rond de 20 graden, dus iets minder warm dan de afgelopen dagen. Met een noordwestenwindje erbij, maar het blijft wel droog. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down, is de opener voor maandag 20 juli. Ja, we zijn de 200 dagen in het jaar gepasseerd. We zijn echt serieus al aan het aftellen, hè? Echt serieus aan het aftellen. Maar dit is toch wel de dag waarop heel Nederland nu officieel vakantie heeft. De schoolvakanties in heel Nederland zijn begonnen. Ik moet zeggen, toen ik vanmorgen hier naartoe reed, ik geloof dat ik 5 auto's heb geteld. 5. Meer ook niet. Ik weet niet waar we allemaal zijn, maar ik was gisteren even met mijn dochter aan het praten. Ik zeg, joh, waar gaan jouw vrienden nou naartoe op vakantie? Ik zei, even horen hoe dat nou gaat, hè. Nou, wat ik voorbij hoorde komen was Zeeland, Oostenrijk, maar ook gewoon Japan en Canada en Amerika en Namibië. Nou, het valt nog wel mee met de portemonnee van de Nederlanders, als ik dat zo hoor. Goed, ik ben nog niet met vakantie, maar dit is wel mijn laatste vandaag de dag voordat ik op vakantie ga. En ik vind het leuk dat ik er nog een keer mag zijn. Tot 10 uur zit ik hier op de bok. Mijn naam is Pedro van Looy. Ik ben jouw gast hier de komende 3 uur. Ik blader een beetje door de krant heen. Ik kijk wat het nieuws van de afgelopen nacht en de komende dag ons gaat brengen. Nou, ik hoef niet naar de weg te kijken, want daar gebeurt helemaal niks. En vandaag gaan we ook gewoon weer lekkere plaatjes voor je draaien. Op een avond. Of op een ochtend na een avond waar ik een stukje van die WK-finale heb zitten kijken. Ja, ik moest toch een beetje op tijd naar bed. Ik vond die eerste helft, het was wel spannend. Je zag ook wel dat ze zenuwachtig waren. En toen dacht ik, nou, dan blijf ik even zitten voor die halftime show waar zoveel over te doen is geweest. Mijn hemel, wat was dat slecht. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar het was echt verschrikkelijk slecht. Het begon met een opgenomen filmpje van Madonna, duidelijk geplaybacked. Met Ronaldo en Ronaldinho ernaast, allebei in een uitvoering van plus 50 kilo. Ik doe niet aan fatshaming, maar het plaatje zag er niet echt uit. Dat was echt niet oké. Toen kregen we, wat hadden we toen? Shakira volgens mij, die was volgens mij ook aan het playbacken. Dan hadden we zo'n boyband, een K-pop bandje, dat was nog wel oké-ish. En ja, er was natuurlijk aangekondigd dat Coldplay zou komen. Nou, dat bleek uiteindelijk een heel groot kinderkoor te zijn waar dan in de verte achter Chris Martin stond. Dit had dan iets heel groots moeten worden. En er werd gezegd, ja, we gaan net zulke mooie halftime shows maken als bij het American Football bijvoorbeeld. Nou, echt bij lange, maar dan ook bij lange na niet. En over lang gesproken, het duurde ook allemaal veel te lang.

Bad Dreams van Teddy Swims en Gabriel Rios en The Broad Daylight. 7:15 geweest op Haarlem 105. Straks om 7:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met onder andere een verkrachting, een poging tot verkrachting in het Keno Park. En de opening van het 75ste

0: Mat of Bekermeid. Het is maar net wat je wil zeggen. Ja, er gebeuren mooie dingen in de wereld en er gebeuren schrijnende dingen in de wereld. Een van die mooie dingen van mensen die goed doen. Daar staat vandaag een mooi verhaal over in het Algemeen Dagblad. Het gaat over Marielle Muit. Die woont in Krimpen aan de Lek en die heeft een weggeefkast in haar tuin staan. En zo'n weggeefkast, hè, daar zegt ze zelf, daar kunnen honderden gezinnen mee geholpen, of 100 gezinnen mee geholpen worden die niet kunnen rondkomen. Mensen kunnen daar ongezien uit die weggeefkast levensmiddelen weghalen. Maar ook andere dingen. Brood, wc-rollen, maandverband, tijdschriften, cosmetica. Elke dag vult ze die kast bij. En mensen die dus niet zo breed hebben, kunnen dan ongezien daar spulletjes uithalen. En zou je zeggen, wat een geweldig initiatief. Vind ik echt, hè? Lijkt een beetje op de mini-biep die ook wel bij sommige mensen in de tuin staat. Maar dan blijkt toch dat niet iedereen er weer blij mee is. Er is namelijk een buurtbewoner die een klacht heeft ingediend bij de gemeente over die weggeefkast. En wat blijkt dan? Nou, je voelt hem al aankomen. Ja, nee, die klacht is terecht, want die kast die staat illegaal aan de straat. Kortom, er moet dus een vergunning komen. En de gemeente zegt, ja, we verwachten dat die vergunning wel komt. Maar dat betekent wel dat die mevrouw, die Marielle Muit, een hele procedure moet gaan doorlopen. En dat betekent ook dat er een inspraakprocedure kan komen. Dus de mensen kunnen dan bezwaar gaan maken. Nou, dat gaat natuurlijk allemaal weer maanden duren. En die vergunning kost ook geld. En wat nog erger, als het niet lukt om de boel te legaliseren, dan is er het risico op een boete van maar liefst 2500 euro. Dat is toch wat, hè? Dan denk je dus iets goeds te doen voor de samenleving. En kijk, als het nou een kast is van 5 meter hoog en 5 meter breed, dan ga je even over, dan ga je even langs als buurman of buurvrouw en zeg je, hey, hallo, heel leuk, hè, zo'n kast, een mooi idee, maar kun je misschien ook ergens anders neerzetten? Maar nee hoor, deze mensen, die buren, die gaan dan gewoon gelijk naar de gemeente, die gaan een klacht indienen. En dan moet het allemaal weer geformaliseerd en gelegaliseerd worden. En dan denk ik, ja, weet je, er zijn van die mooie initiatieven. Wie durft er nu straks nu nog een mini-biep of een honingkraam of wat anders in zijn tuin neer te zetten? Moet je dan per se daar een vergunning voor aanvragen? Nou ja, dat hoeft dan waarschijnlijk niet. Maar ja, als de buren zich dus storen aan zo'n kraampje, dan heb je dus kans dat de gemeente alsnog zo'n procedure in gang zet. En dat je dus een vergunning moet gaan halen. Met een hoop tijd, met een hoop gedoe en ook met een hoop geld.
1: But I'll find him somewhere, somehow.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden.

0: aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op een parkeerterrein bij een flat aan de Rousseaustraat in Haarlem. De brand in Schalkwijk werd rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep, voornamelijk aan de voorzijde. Veel omwonenden kwamen kijken. Ondertussen zochten agenten in de omgeving naar verdachte personen. Zaterdag was de opening van het 75ste orgelfestival in Haarlem in de Bavokerk. Theaterparadijs Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie. Volgens de site beleefde het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau met Silentio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de 3e editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een 3e slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag in het binnenland mogelijk een lichte bui. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Taylor Swift, I Knew What I Knew You. En daarvoor ABC, van Smokey Sings. Ja, er gebeuren niet zoveel in die vakantietijd. Dus je krijgt dan rare onderzoekjes. Je krijgt dan onderzoekjes te lezen op nieuwsites en in kranten. Zo lees ik bij het Algemeen Dagblad het onderzoek dat er vorig jaar meer mensen vanuit het buitenland in Haarlem zijn komen wonen dan er vertrokken zijn. Nou, dan denk je, het gaat natuurlijk over enorme aantallen, maar het gaat om precies te zijn over 39 mensen. Vorig jaar kwamen er 39 mensen meer vanuit het buitenland naar Haarlem dan er naar het buitenland vertrokken. En dat, wie heeft dat nou onder? Heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht. Hè? De meeste mensen trouwens die naar Haarlem verhuizen, die komen uit Oekraïne. En vorig jaar waren dat er 235. Nou, in totaal verhuisden er volgens het CBS vorig jaar 2248 mensen, dus iets meer dan 2000, vanuit het buitenland naar Haarlem. En dan gaat het om mensen die zich inschrijven bij de gemeente en van plan zijn om hier 4 maanden te blijven. En dan kan het gaan over werk of over studie of gezinshereniging of een verblijfstatus als vluchteling. De meeste mensen kwamen uit Europa, meer dan 1000. Dan Azië, iets meer dan 400. En Amerika, iets meer dan 300. En andersom gingen er iets meer dan 2000 mensen vanuit Haarlem naar het buitenland. Nou, dat zijn dus leuke cijfers. En overigens van de mensen die vertrokken, waren de meeste mensen geboren in Europa, gevolgd door Azië en Amerika. Er zijn altijd vooroordelen, hè, van ja, hoeveel mensen komen er nou hier wonen van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. En dan zie je toch, als je de harde cijfers ziet, dat het eigenlijk allemaal best wel meevalt. Goed, 11 minuten over 7:30. Je luistert naar Haarlem 105, je luistert naar Vandaag de Dag. Als je net wakker bent geworden, goedemorgen. Dit is de maandag die een beetje met bewolking begint op dit moment. Het wordt ook geen heel erg warm weer vandaag. Het wordt 19 tot 20 graden. De wind komt uit het noordwesten, is matig. Windkracht 3 tot 4. Bijna geen kans op regen, dus het is op zich best wel oké. Ik vond het vannacht warm, als ik heel eerlijk ben. Komende nacht koelt het af naar een graadje of 15... met een heldere hemel en weinig wind. En morgen krijgen we een beetje hetzelfde weer als vandaag. Dus grotendeels zonnig, temperatuur rond de 20 graden. Nou, dat moet je dan even meedoen, hè? Alright, we gaan terug naar de muziek. Rondé op Haarlem 105. And love myself.

David Bowie en de Space Oddity. En daarvoor nog Michael Jackson en History met die legendarische woorden van de landing. De eerste landing op de maan. Vandaag, precies 57 jaar geleden, landde de Apollo 11 op het maanoppervlak. Althans, niet Apollo 11, maar de landingscapsule die landde op het maanoppervlak. En werd de eerste maanwandeling uitgevoerd door mensen. But it's a small step for man, but a giant leap for mankind. Het is 3 minuten voor 8, je luistert naar Haarlem 105. Dit is Vandaag de Dag met Marvin Gaye.

0: Gaye. De zomer door Charlie Putt. Pas de laatste voor het nieuws van 8 uur. Hoogste tijd voor het nieuws van de NOS. Daarna ben ik terug voor deel 2 van vandaag de dag.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws. Weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
0: Door Al Negens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
4: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
0: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
5: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooij.

Soul Searcher, I Can't Get Enough. Goedemorgen allemaal. Ben je al wakker? Of heb je gewoon nog vakantie? Lig je nog een beetje te doezelen in je bedje? Heb je je nog een keer omgedraaid? En heb je een tik op de radio gegeven? Omdat je eigenlijk nog even door wilde slapen. Maar als je wel wakker bent, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Dit is Haarlem 105. Dit is vandaag de dag. Het ochtendprogramma van Haarlem 105. Waarmee we je helpen om de dag te starten, zullen we maar zeggen. En hoe ziet jouw dagstart er dan uit vandaag? Heb je al een bakje koffie op? Heb je er misschien al meer dan één op? Zet je aan de yoghurt met de krusli, de muesli? Met lekker vers fruit erin. Of ben je een eitje aan het eten? Ik heb van die mensen die doen aan zo'n keto-dieet. En die eten dan opeens 12 eieren op een dag. En geen brood en helemaal niks, hè? En maar wel biefstukken en zo. Maar ja, daar ga je dus enorm van af te vallen. Maar goed, ik sprak een van mijn vrienden. Die zei, ja, 12 eieren op een dag is ook heel leuk. Maar je wordt er ook zo winderig van. Ja. Lijkt me lekker om mee samen te wonen, zeg. Goed, tot 10 uur luister je naar vandaag de dag. Mijn naam is Pedro van Looij. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Ik kijk een beetje wat er gebeurt in de wereld. Nou, het is niet veel, hè. Het belangrijkste nieuws is dat Spanje gisteravond met 1-0 van Argentinië heeft gewonnen. Nou, dat is het dan nog een beetje. En het blijft oorlog tussen Iran en Amerika. Ook dat nog. Nou, en Vingegaard is gisteren uit de Tour gevallen. Sleutelbeen gebroken, einde Tour de France voor hem. Moet je eerlijk zeggen, ik was toch al een heel klein beetje klaar met de Tour. Als je die Pogacar weg ziet rijden, denk ik, het ging eigenlijk om wie gaat er tweede worden. Dat was volgens mij nog een beetje de vraag, hè. Wie gaat er tweede worden dit jaar in de Tour de France? Nou, dat had Vingegaard moeten zijn, maar dat wordt waarschijnlijk misschien wel die Belg. Misschien Evenepoel, wie zal het zeggen? We gaan het meemaken. Goed, laten we eens kijken wat we verder dit uur nog hebben dan. Nou, we hebben natuurlijk straks om 8:30 het Haarlem 105 nieuws met Geert-Jan Posseen. Ik ga het nog even met je hebben over een enorme medische misser. En ik ga nog eens even googlen hoe het staat met die crowdfunding-actie. Van die gast die geld op wilde halen voor die mensen van Wijk aan Zee van wie hun strandhuisje is afgebrand. Ik ben benieuwd hoe het daarvoor staat nu. En we draaien natuurlijk gewoon lekkere muziek. Dat hoort er ook gewoon bij. Weet je dat alleen mijn favoriete lijstje staat en af en toe toch wel even voorbij mag komen, is Toto. Nou, dan kun je zoveel hits kiezen. Ik heb vandaag maar eens voor deze gekozen. I Can't Stop Loving You.

Alessia Cara en Norah Jones en I'm in Trouble. Kwart over acht geworden op Haarlem 105. Goedemorgen, je luistert naar Vandaag de Dag. Een paar weken terug brandden er een aantal strandhuisjes uit in Wijk aan Zee. Wellicht kun je je dat nog herinneren. Een felle brand die zich razendsnel verspreidde van het ene houten huisje naar het andere houten huisje. En dat kwam natuurlijk gewoon door de wind. En ondanks de snelle inzet van de brandweer waren 5 van die strandhuisjes niet meer te redden. En het herbouwen van zo'n strandhuisje kost zomaar iets van 60.000 euro. En met het verdwijnen van die strandhuisjes gingen natuurlijk heel veel herinneringen. Mooie zomers met familie en vrienden gingen allemaal verloren. En niet iedereen had ook het geld, of heeft het geld, om zo'n huisje te herbouwen. Een van die andere strandbewoners is Jay Sinnigham. En die heeft een crowdfundingactie ging die opstarten, omdat hij dacht, nou, misschien kunnen we helpen met z'n allen om in ieder geval geld bij elkaar te brengen voor de herbouw van die 5 verwoeste strandhuisjes. Ook de inboedel is natuurlijk helemaal vernietigd. Persoonlijke bezittingen die niet gedekt zijn door de verzekering. Nou, ga zo maar door. En hij deed dus een oproep. Stort nou geld. Ga naar de website gofundme.com. Hè. Dat is een crowdfunding platform. gofundme.com. En ik dacht, nou, ik ga eens even kijken waar de teller nu op staat. Het goede nieuws is, er zijn 29 donaties al gedaan. Nou, dat is toch mooi, hè? En alles wat binnenkomt is meegenomen. Hij heeft zijn zinnen gezet op ongeveer 10.000 euro. Dat is een soort startkapitaal voor die mensen om te kunnen beginnen met de herbouw van die huisjes. Die huisjes kosten veel meer. Maar goed, ze krijgen ook nog wat geld van de verzekering. Dus alles bij elkaar. Hij zei, nou, 10.000 euro, dat is wat ik wil halen. En ik heb even gekeken. De teller staat nu op 545 euro. Dat vond ik toch een beetje teleurstellend. 545 euro. Maar goed, elke euro die binnenkomt is mooi, is meegenomen. Ik zit even te kijken. Er heeft iemand 100 euro gedoneerd. Iemand 25 euro gedoneerd. Heeft ook iemand 50 euro gedoneerd. En als jij denkt van, nou, weet je, ik wil die mensen van wie dat strandhuisje in de fik is gegaan en helemaal verloren is, ook een steuntje, een financieel steuntje in de rug geven. Het hoeft niet veel te zijn, hè? Het mag ook een tientje zijn. Maar dan moet je dus even naar gofundme.com. Daar staan al die crowdfundingsacties op. En dan tik je gewoon strandhuisje in. En dan vind je dus heel snel de actie van Jay Sinnigham. En daar kun je dan op een hele veilige, goede manier geld doneren, waarvan je ook zeker weet dat het terechtkomt bij de mensen die gedupeerd zijn door deze brand.

Life Safe. Een van de hits van dit moment. 8:30, straks om 8:30 het Haarlem onder 5 nieuwsoverzicht met Geert-Jan Procé. Met onder andere een verkrachting in het Kenopark.

komt echt wel uit het synthesizer tijdperk van de jaren 80. De Corgis en Everybody's Gotta Learn Sometime. Opmerkelijk genoeg werd deze plaat ook ooit een keer gecoverd door Tsuguro Fornaciari. Heb ik nooit begrepen. Ik heb echt geen idee waarom hij dat gedaan heeft. Het was ook bepaald niet zijn beste plaatje, eerlijk gezegd. En in dit geval gaat er ook niks boven het origineel. De Corgis, Everybody's Gotta Learn Sometime. Straks de hoofdpunten van de NOS en het Haarlem 105 nieuws met Geert-Jan Plossé. Maar eerst nog John Legend.

0: 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat dat ook doet en zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op een parkeerterrein bij een flat aan de Rousseaustraat in Haarlem. De brand in Schalkwijk werd rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep, voornamelijk aan de voorzijde. Veel omwonenden kwamen kijken. Ondertussen zochten agenten in de omgeving naar verdachte personen. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de derde editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. De grote diarree-uitbraak in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Bij een tweede controle zijn geen sporen gevonden van een ziekmakende parasiet. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer bewolkt, soms wat zon. Vanmiddag mogelijk een lichte bui, maar verder is het droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere is veel vertraging tussen Hilversum en de afrit Almere Haven. 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Brian Ferry, Let's Stick Together. En dit zijn de Opposites. En Slapeloze Nachten. Ja, weet je waar je slapeloze nachten van krijgt? Je krijgt slapeloze nachten van medische missers. Yo, eens in de zoveel tijd komt er wel zo'n bericht, hè, dat bij iemand de verkeerde knie is geopereerd. Of verkeerde voet is afgezet, ik noem maar wat. Maar dit is toch wel heel schrijnend wat er gebeurd is. Misschien heb je het al meegekregen, maar een 17-jarig meisje dat vorige week geopereerd moest worden aan haar enkel, verliet het ziekenhuis uiteindelijk zonder verstandskiezen. Ja, dat is toch echt gewoon gebeurd. Moet je dus even voorstellen, hè, dat je dus naar het ziekenhuis gaat voor een enkeloperatie. Dan krijg je narcose, volledige narcose. En dan word je wakker en dan blijkt dus dat er 4 verstandskiezen getrokken zijn. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ik denk dat je A, nooit meer naar de tandarts durft. Maar ook helemaal nooit meer naar het ziekenhuis durft. Het is echt... lijkt me heel, heel, heel eng. Ik heb wel eens in het ziekenhuis gelegen naast iemand die een knieoperatie moest ondergaan. Hier in het Spaarne ziekenhuis. En daar kwam echt een chirurg langs. En die zei die stond met een viltstift. En die zei, je moet zelf even een kruis zetten bij de knie waar het moet gebeuren. Zodat op die manier kun je dus ook geen missers maken. Hè? En als je dan vervolgens niet goed kijkt als arts, als je niet naar die enkel kijkt, in dit geval bij dat meisje waar het kruis had moeten staan, en je denkt, staat hier op de kaart, spier verstandskiezen trekken. Nou, het blijkt dus om een hele bijzondere persoonsverwisseling te gaan. Ze hebben gewoon de verkeerde kaart uit de kaartenbak gehaald, of het verkeerde bestand opgezocht in de computer. En het ziekenhuis heeft natuurlijk excuses aangeboden, maar ja, daar maak je het niet mee goed. Want ja, dat meisje moet dus alsnog aan haar enkel geopereerd worden. Maar die moeder zegt, ja, die durft echt van zo lang zal ze leven het ziekenhuis nu niet meer in. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus nou, moet je binnenkort naar het ziekenhuis? Overleg even goed met je chirurg wat er moet gebeuren. Want voor je tijd ben je verstandskiezen kwijt, hè? Vooropgesteld natuurlijk dat je je verstandskiezen überhaupt nog hebt, hè? Ja. Bijna 9:15 op Haarlem 105. Mama's Gun, enjoy.

Mooi van Mama's Gun. Kwart voor negen geweest op Haarlem 105. Als je de weg op gaat, nog even een paar tips voor je. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar is de weg dicht tussen het knooppunt Velzen en Beverwijk Oost. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Vanloop van Beverwijk Oost naar de Wijkertunnel is de weg dicht vanwege werkzaamheden. De Wijkertunnel zelf zit natuurlijk dicht. En dan hebben we nog de A208. Dat is van het knooppunt IJmuiden naar de A22 richting Beverwijk. Ook daar is de verbindingsweg dicht vanwege wegwerkzaamheden. En er staat een hele kleine file op de A4 bij Sloten, bij Schiphol, van Den Haag naar Amsterdam. Nou, dat zijn zo'n beetje de belangrijkste wegwerkzaamheden op de grote wegen en files. En dan is natuurlijk ook nog dit vanaf nu de Prins Bernhardlaan in Haarlem een tijdje dicht. Daar gaan ook volop wegwerkzaamheden gebeuren. Ik zou zeggen, als je de weg opgaat, en zeker ook als je nog op vakantie moet, hou even goed in de gaten waar er overal aan de weg wordt gewerkt. Want dat is best wel op veel plekken. Voor je het weet sta je zomaar in de file. Whitney Houston op Haarlem 105. Love will save the day.

Dit kan uren doorgaan. Er bestaat ook een live uitvoering van het nummer. Nou, die is geloof ik 12 minuten of zo. Heerlijke muziek van de Average White Band en Pick Up the Pieces. We gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. En dat doen we met Tom Grennan en Diamond.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
4: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
3: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. Daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
5: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
3: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat file tussen Hilversum en de afrit Almerehaven 8 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A1 vanwege werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
7: Welkom bij het derde en laatste deel van Vandaag de Dag voor deze maandag.

ben toch zo benieuwd hoe die gasten de royalties hebben geregeld van dit nummer. Ik hoop dat ze toch met de makers van Friends hebben afgesproken dat iedere keer als dit nummer gedraaid wordt, dat ze daar geld voor krijgen. Want ja, die serie die wordt tot in den treuren herhaald op de streamingdiensten. Ik denk ook dat dit echt met afstand het meest gedraaide liedje is, zeg maar, op tv. En niemand kan dit nummer ook natuurlijk ooit nog loszien van die legendarische serie Friends. The Rembrandts and I'll Be There For You. 9:05, welkom in het derde laatste gedeelte van vandaag de dag. Op deze maandag de 20e juli. Een maandag die nog een beetje sluimerig begint. Uiteindelijk een graad of 20 gaat opleveren hier in de regio. Maar wel droog blijft. Dit is Jimmy Bohorn. And let's dance across the floor.

nieuwste van Bruno Mars. On My Soul heet hij. En daarvoor nog Billie Eilish en Birds of a Feather. Kwart over negen geworden op Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Goedemorgen. Straks na 10 uur, Jan Gauws op deze zender met Haarlem werkt natuurlijk. Opmerkelijk nieuws. Opmerkelijke huisdieren. Ja, sommige mensen houden er toch vreemde huisdieren op na. Dat gaat soms van slangen tot er ook wel mensen die een krokodil in hun achtertuin hebben liggen. Nou, je kan ze gek niet verzinnen. In Middenmeer, dat is in de kop van Noord-Holland, zeg maar boven Alkmaar. Daar is een eigenaar, die heeft een wallaby. Dat is zo'n klein kangaroetje. En die was ontsnapt. En die liep dus door Middenmeer heen. En uiteindelijk vonden ze hem bij de voetbalclub in Middenmeer. Nou, toen kwam de politie, toen kwam de dierenambulance. En toen probeerde hij natuurlijk weg te huppen. Maar dat lukte dan helaas niet. En met een verdovingsgeweer hebben ze hem kunnen raken. Waardoor hij uiteindelijk in slaap is gevallen. En toen hebben ze hem kunnen vangen. En uiteindelijk weer teruggebracht naar de eigenaar. Hij liep gisteren al een tijdje rond, dat beestje. Daar werd ik voor gewaarschuwd. Je moet hem niet zomaar benaderen. Je kan hem niet zomaar aaien en zo. Ook al ziet het er misschien heel aardig uit. Maar ik ben dan altijd benieuwd. Gewoon oprecht benieuwd. Hoe kom je op het idee om een wallaby als huisdier te nemen? Levert dat iets op? Is dat leuk? En hoe kom je er überhaupt aan? Maar je kan toch niet hier de dierenwinkel binnenlopen en zeggen... heeft u voor mij een wallaby toevallig die ik mee naar huis kan nemen? Dus ja, ik ben er dan toch benieuwd naar. Nou, misschien gaan we dat ooit nog eens horen hoe iemand dan aan die wallaby is gekomen. Paul de Leeuw en André Hazes samen. En een liedje waarop absoluut meegezongen mag worden. Dit is Droomland. Heerlijk land.

Dr. Woods met Elton John. Wine into water. En daarvoor dat legendarische duet misschien wel. Paul de Leeuw en André Hazes en Droomland. 7:50. Straks om 9:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht. Met onder andere aandacht voor de opening van het 75ste Orgelfestival in Haarlem. En over de Pride bankbiljetten die gedrukt zijn door de Koninklijke Johan Enschede. En een autobrand in Haarlem.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procee. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Zaterdag was de opening van het 75e orgelfestival in Haarlem in de Bavokerk. Theaterparadijs Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie. Volgens de site beleeft het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau met Silentio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat

0: ook doet. En zo nodig eigenaar het dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de derde editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11 uur wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beeld is te zien dat vlammen uit het dak slaan van een bedrijfsverzamelgebouw. Volgens de brandweer is het pand in Udenhout niet meer te redden. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Bijvoorbeeld als er geld wordt ingezameld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Het weer bewolkt, soms wat zon, vanmiddag mogelijk een lichte bui, maar verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 van Beverwijk naar Velsen staat file bij Beverwijk 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Young Gun, Silver Fox en Baby Girl. En daarvoor nog Amy McDonald en This Is The Life. 10:10 op Haarlem 105. Straks na 10:00, ik zei het al, hebben we Jan Gaus met Haarlem Werkt. En nu tijd voor nieuwe muziek. De nieuwe van U2 is er. Het album nog niet, maar er is al wel een single. Sweet of Dreams.

0: Street of Dreams, zo heet hij, de nieuwe single van U2. Het is de eerste single van het nieuwe album dat toch moet komen. Het album dat nog geen naam heeft en later dit jaar uit gaat komen. En daarmee is er dus voor het eerst een compleet nieuw album dan van U2 sinds 2007.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Ocean House. Jawel. 10 voor 10 op Haarlem 105. Ja, de kijkcijfers zijn binnen. De kijkcijfers van de WK-finale zijn binnen. Nou, gok er maar even dan. Ja, hoeveel mensen hebben er naar gekeken? 1, 2, 3. Ja, 3,5 miljoen mensen hebben gisteravond in ieder geval de eerste helft helemaal gezien. Hebben ook nog een stukje van de halftime show gekeken. Nou, ik vond het verschrikkelijk, die halftime show. Ik vond het gewoon slecht. Het was playback. Een filmpje van Madonna was duidelijk van tevoren opgenomen. Ik vond eigenlijk helemaal niks gewoon. Maar goed, maakt niet uit. En daarna haakten mensen massaal af. Want bij de verlenging waren er nog maar 1,7 miljoen mensen... die uiteindelijk de wedstrijd helemaal uitgekeken hebben. Ter vergelijking, de wedstrijd van Nederland tegen Zweden op het WK... daar keken 4,7 miljoen mensen naar. En als je nou even kijkt naar de finale van Nederland tegen Spanje in 2010... toen keken er nog 8,5 miljoen mensen naar. Dus dat is echt enorm. Nou, het toernooi is achter de rug, het is voorbij. We gaan ons opmaken voor over 2 jaar een EK... en dan over 4 jaar weer een WK. Laten we hopen dat Nederland het dan wat beter doet. Nederland heeft nog wel een prijs gewonnen. Nederland is uitgeroepen tot het meest sportieve team van het WK. Hulde, hulde. Het is een beetje als een zoen voor je zus, want je hebt er geen donder aan. En waarom hebben ze die prijs nou gekregen? Nou, omdat ze de minste gele kaart hebben gekregen. Ze hebben alleen in de eerste wedstrijd 3 keer geel gekregen en daarna niet meer. Nou, we hebben ook niet zo heel veel wedstrijdjes meer gespeeld daarna. En ook vanwege het gedrag van de fans eromheen. Hè? Met name met die oranje mars en zo. Maar goed, het Nederlands team heeft dus toch nog een prijsje meegenomen. Namelijk het meest sportieve team van het WK 2026. Nou, daar moeten we het dan voorlopig maar mee doen. Ja, het is bijna tijd voor vakantie. Voor mij is dit de laatste vandaag de dag. Dan ben ik, ik denk, een maand ongeveer uit de lucht. Dan ga ik echt even andere dingen doen. En dan ga ik gewoon eens even lekker vakantie vieren eerst. Ik ga eens gewoon een tijdje weg.

out of fashion. Manhattan was years ago

Flesh in the Pan en Hey St. Peter. Tijd om afscheid te nemen. Dit was hem weer vandaag de dag voor deze maandag. Morgen is er weer een nieuwe. Ik wens je een mooie tijd toe. En wij spreken elkaar vast wel weer een andere keer. Veel plezier straks met Haarlem Werkt met Jan Gaus. Ik ga vakantie vieren. Ik ben er ergens weer eind augustus. Ik ga eruit met de Beach Boys. God

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten daar aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 20 juni. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Ja, dat was even een heel ander weekend opeens. Hè? Veel frisser. En ook de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Wat ook weer genieten. En natuurlijk Pride in Haarlem afgelopen zaterdag. Mooi, mooi, mooi allemaal. Zeker. Ja, dit is Bruno Mars.

Kiddo, en dat allemaal op deze maandagochtend. Nou, een beetje de pas erin. Lekker dit. Oh man, man. Harry Styles.

Felix Jean. Ain't Nobody. Dat was toen zijn grote hit. Ja. Al jarenlang bezig. En nu dan met Omar Rubek. En Siren. Ja, Siren Goes. En Harry Styles daarvoor met Dance No More. Als ik dan zo nu en dan een liedje hier in het systeem zie. En dan denk ik Althea, Althea, Donna, Althea en Donna. Denk ik. Wat, ik weet het echt niet meer. En ja, de meeste de nummers die ik dan gewoon zie staan. Bijvoorbeeld André van Duin met Willem Pieck. Ga ik niet draaien hoor. Lonely Boy, Andrew Gold. Zeg maar gelijk wat. André Hazes. Ook bepaalde nummers trouwens die ik me ook helemaal niks zeggen. Maar goed, maar deze, als je hem dan instart. Kijk, ja. Dan denk je, oh ja. Dat was dat nummer. Uptown and...

stato un allegro hit. Check all the way jamming and ting. Uptown ranking. In de loop van de week wordt het weer een mooie weer. Zeker, maar misschien vind je het ook wel lekker. Een verademing, even op adem komen. En met wat mildere temperaturen. Dit is Somber.

0: andere hit scoort hij. En dat doet hij goed.
1: Ik ken dit plaatje nog. Was toen een titelsong van een tv-serie. Charlie's Angels. Ja. En dat werd toen ingezongen door Donna Linton. Die is later gewoon in Nederland blijven hangen. Ik weet niet of ze nog leeft, maar ze praat er altijd met een beetje een

0: toen had je nog echt gewoon tunes. Hè? Waaronder een televisieserie, gewoon eerst met een tune. Nu is een tune ongeveer 15 seconden. Want ja, anders ben je alweer afgeleid. Hè? Ja. Waar gaat het over, denk je zo? Hè? Ja. Maar toen was het een grote tv-hit. Donna Linton en Charlie's Angels. En dit is Stefan Marley. En die heeft het over The Hills of
1: Santan. The Hills of Santan.
0: Precies.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op een parkeerterrein bij een flat aan de Rousseaustraat in Haarlem. De brand in Schalkwijk werd rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep, voornamelijk aan de voorzijde. Veel omwonenden kwamen kijken. Ondertussen zochten agenten in de omgeving naar verdachte personen. Zaterdag was de opening van het 75ste orgelfestival in Haarlem in de Bavokerk. Theaterparadijs Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie. Volgens de site beleeft het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau met Silentio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de 3e editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB. Dan nog het weer. Vandaag is het droog met geregeld zonneschijn. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 21 à 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Sabrina Carpenter. Die heeft een nummer opgenomen met Madonna trouwens. Dat was niet dit nummer, dit was Please Please. Maar ze heeft op dat nieuwe album van Madonna... heeft een nummer opgenomen met Madonna. En dat geldt ook voor Martin Garrix. Die staat ook op dat nieuwe album van Madonna. Dus, maar dit was dan even van Macklemore en Patrick Stump. En Summer Days was dit natuurlijk. Ja.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, zomaar een woning gesloten aan de Houtvaartkwartier. Voor 6 maanden gesloten aan fonds van harddrugs. Brandje in het bosgebied bij Overveel. Het was snel onder controle. Allerlei brandjes. Je moet maar even kijken op onze website. Jongen, jongen. Allemaal vuurtjes zie je daar. Ja. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er altijd. En voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, maar natuurlijk iedereen die wil luisteren. En misschien ben je wel hier op vakantie en luister je voor het eerst. Nou, welkom. En het is

0: Lock and Crown. En Hold Me Closer. En wat we hier bij Haarlem 105 ook vaak doen, dat is muziek uit de buurt spelen. Dat zit in onze hele programmering. En op donderdagavond hebben we ook de 105 Sessions. Dan komen al die artiesten, die kunnen dan optreden bij ons in de
1: studio. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: We trying to stay on the ground.
0: En dit is Lakshmi.

0: Cole. Yes, sir. I'm back to love. Zeker. Die is al een tijdje bezig, maar dit nummer is nog maar net uit. En wij mogen hem graag draaien als zomerhit voor 2026. Ja. Hij moet al een beetje lachen. Ja. Ach, ik kwam deze plaat tegen in het systeem. En ja, op een serieus radiostation als Haarlem 105 moet je deze eigenlijk niet draaien, maar ik denk, ik ga het toch gewoon doen op maandagochtend. Ja,
1: a great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even the cold of December feels like the middle of May.
0: Bentley!

Ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb in ieder geval één positieve reactie van Ad Timmers. Die vond het wel weer leuk om dit nummer te horen. Dankjewel, Ad. Daar doe ik het voor. Marielle. Was dat ook weer? Mathieu was dit. Dat was een actrice. Tezamen met acteur Patrick Duffy. Die zat toen in Dallas, geloof ik. En die maakte toen dit. Dit nummer. Het is te bizar geworden. Ja, ik had hem net niet moeten draaien. Allemaal grappig. Dat deze maandag. Nou, toevallig hier in het systeem. Ja. En dit is Now Horen. Het is allemaal wat serieuzer. Tastes so good.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de A9 Amstelveen richting Alkmaar veroorzaken file tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk-Oost 3 kilometer. En de vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Goedemorgen. 20 juli.
0: Jan Gaus.
3: Ja, 20 juli alweer. Hè. Het schiet alweer op. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik zie de eerste reclames, de eerste aankondigingen van het laatste grote. Hè. Dat is natuurlijk de rollende keukens van

Bauza. Heerlijk om dat nummer te horen. En Casey and the Sunshine Band. En je had het door, het was een beetje een remix. 2026 remix van de Party Popples. En ja, that's the way I like it. Ja. Ik heb straks voor je Sam Smith. Hij heeft een mooi nieuw rustig nummer uit. Dat nummer dat heet My Guy. En binnenkort zal Sting ook weer eens in Carré zijn met zijn musical. Die komt weer terug. The Last Ship. The Last Ship. En ja, kun je hem daar ook gaan bewonderen. Op dit moment ook een musical van in Carré. Dus de zomermusical natuurlijk. En Hades Town komt ook nog terug. Het is het uit

Maya, Sam Smith en My Guy. Wat een weekend hebben we weer achter de rug. Met die prachtige uitzending van Pride Haarlem. En ja, veel tijd en energie daarin gestopt. En dat is heel mooi om dat te zien. Ja. En King Fragile hoorde je ook nog eens. En dit is zo'n beetje een vergeten nummer.

0: Duncan Brown and the Wild Voices. Je hoort hem niet heel regelmatig en dat moet je ook niet willen. Maar zo nu en dan dit nummer gewoon even helemaal draaien. Hè. Het is ook 5, bijna 6 minuten. Dat is ongekend lang. Zeker tegenwoordig duren de nummers allemaal niet langer dan 3 minuten. Ja, precies.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
2: I'ma dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'ma dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up.

stoppen. Het is, je hebt dat nieuws natuurlijk al lang meegekregen. En ik wrijf hem er nu weer even in. Het is bijna onbegrijpelijk. De Chef Special and Trouble. What you've done to me. Veel gespeculeerd daar ook over. Waar zou dat dan aan liggen? Ook op de redactie en de alle presentatoren, DJ's onderling. Zo van, snap jij dat nou? Waarom ze dan stoppen? Ja, het is niet anders. We zullen het ermee moeten doen. Straks het Haarlem 105 nieuws. Van 11:30 natuurlijk. Maar nu is Jonas Blue. En het nummer heet Girl.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Geert-Jan Procé. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat dat ook doet en zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op een parkeerterrein bij een flat aan de Rousseaustraat in Haarlem. De brand in Schalkwijk werd rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep, voornamelijk aan de voorzijde. Veel omwonenden kwamen kijken. Ondertussen zochten agenten in de omgeving naar verdachte personen. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de derde editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB. Dan nog het weer. Vandaag is het droog met geregeld zonneschijn. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 21 à 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

afgelopen weekend. De Pride Haarlem. En ook het nieuws dat het allemaal wat koeler werd in Haarlem. Ja. En niet alleen in Haarlem, maar in de rest van Nederland ook. Even een beetje een afkoelings...

0: hoorde natuurlijk het Haarlem 105 nieuws van 11:30. Daarna hoorde je John Allen met Can't Stop Now. En natuurlijk Mama's Gun. Een plaats die wij heel regelmatig draaien met veel liefde. Ja. En joy. Ik heb straks voor je Chris Brown, Leon Thomas en Failing. Maar nu eerst even zo'n lekkere dance classic.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.

Chris Brown, Leon Thomas. En ik had het in het eerste uur ook al over. Marielle Mathieu heb ik toegedraaid. Patrick Duffy, omdat ik die hier in een bakje tegenkom met allemaal van die oude plaatjes. En sommige plaatjes, als ik die dan alleen al kijk, gewoon op de uitvoerende artiest en de titel, dan zegt het me helemaal niks.

heel veel nummers die zeggen me natuurlijk wel wat gelijk. Flash in the Pan, Hey St. Peter, geweldig. De Fleetwood Mac plaatjes natuurlijk allemaal. De Fatback Band met de Spanish Hustle. Maar als ik dan de uitvoerende artiest Erasmo Carlos zie... dan denk ik, geen idee. Maar als ik het dan begin af te spelen, dan denk ik, oh ja...

0: zal Braziliaan zijn.
1: Ja.
0: Heerlijk hoor.
1: Ja.
0: Chacana, Chacana Mechanica. Chacana Mechanica. Nou, ik moet eigenlijk helemaal niet aan wagen aan de titel. Moet ik aan de Pedro van Loos van deze overladen. Die kunnen dat allemaal perfecter. Nee, Tito. Ah, ik niet. Nee. Ga ik ook simuleren. Nee, ben ik bang. Heel zo lang. Hier is something good.

0: hebben natuurlijk ook druk op dit moment om allerlei festivals af te gaan. Ja, Concert at Sea zag ik er ook nog even langs schuiven. En Something Good was dit. 105. Ja. Het is zo'n klassieke plaat. Zeker. O Fortuna. En Alan Walker. Een DJ, producent, producer, die dacht, laat ik daar eens even een nieuw plaatje van maken. En welke zangeres zal ik daar dan voor uitnodigen? Eva Max. Nou, is gelukt. Fate.
1: Haarlem, 105.

Alan Walker, Ava Max. Geïnspireerd op dat aloude nummer O Fortuna. En dat is nog wel aardig gelukt ook, denk ik. En Fate, ben benieuwd wat nou klassiek geschoolde mensen hiervan vinden. Ik zal het eens vragen aan een dame die bij ons speelt voor bij een viool, wat ze hiervan vindt. Ja. Jennifer Page en Crush, en ik ben er morgen weer. Tot ziens, dag.

0: Hutch.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Zaterdag was de opening van het 75e orgelfestival in Haarlem in de Bavokerk. Theaterparadijs Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie. Volgens de site beleeft het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau met Silentio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat ook doet en zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de 3e editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. En in het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, steeds meer zon en het wordt 19 tot 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook...

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op een parkeerterrein bij een flat aan de Rousseaustraat in Haarlem. De brand in Schalkwijk werd rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep, voornamelijk aan de voorzijde. Veel omwonenden kwamen kijken. Ondertussen zochten agenten in de omgeving naar verdachte personen. Zaterdag was de opening van het 75ste orgelfestival in Haarlem in de Bavokerk. Theaterparadijs Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie. Volgens de site beleeft het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau met Silentio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de 3e editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB. Dan nog het weer. Vandaag is het droog met geregeld zonneschijn. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 21 à 22 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen staat file tussen Beverwijk en knooppunt IJmuiden 4 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Heemstede en Bloemendaal. 105.
1: You ever heard about that thing?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat dat ook doet en zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op een parkeerterrein bij een flat aan de Rousseaustraat in Haarlem. De brand in Schalkwijk werd rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep, voornamelijk aan de voorzijde. Veel omwonenden kwamen kijken. Ondertussen zochten agenten in de omgeving naar verdachte personen. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de derde editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB. Dan nog het weer. Vandaag is het droog met geregeld zonneschijn. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 21 à 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blaricum duurt het 10 minuten langer over. Van de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk Oost heb je een kwartier op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk zelf 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden 10 mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naardenvesting en Blaricum 10 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 10 minuten oponthoud. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost 7 kilometer file met een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi.

0: Politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Zaterdag was de opening van het 75ste orgelfestival in Haarlem in de Bavokerk. Theaterparadijs Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie. Volgens de site beleeft het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau met Silentio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat dat ook doet en zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de 3e editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11 uur wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB. Dan nog het weer. Vandaag is het droog met geregeld zonneschijn. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 21 à 22 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum duurt het 10 minuten langer over. Van de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaanstad Zuid 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot slot de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost staat 10 minuten file. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als zij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoogmade doe je er 5 minuten langer over. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procee. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op een parkeerterrein bij een flat aan de Rousseaustraat in Haarlem. De brand in Schalkwijk werd rond middernacht

0: Verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavo-kerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de 3e editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11 uur wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe schatkamer van DNB.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Het OM eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Het weer vannacht had de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag, met wat minder wind.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Voor Purmerend Zuid doe je er 5 minuten langer over. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn, tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor Beverwijk Oost 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Dan de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de N242 Alkmaar richting Middenmeer, voor het industrieterrein Zandhorst 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein duurt er 1 kwartier langer over. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Geert-Jan Procé. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat dat ook doet en zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in brand gevlogen op een parkeerterrein bij een flat aan de Rousseaustraat in Haarlem. De brand in Schalkwijk werd rond middernacht ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto veel schade opliep, voornamelijk aan de voorzijde. Veel omwonenden kwamen kijken. Ondertussen zochten agenten in de omgeving naar verdachte personen. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de derde editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride biljetten

0: Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is volgens nog onduidelijk. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn hier dicht. En op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein heb je 5 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Geert-Jan Procee. De politie heeft een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden na een poging tot verkrachting in het Kenaupark. Een vrouw werd vrijdagmiddag rond 3:30 aangesproken door de man die haar vervolgens de bosjes introk. Het slachtoffer kon uiteindelijk wegkomen en hulp inschakelen. Kort na het incident is de man aangehouden op de Wilhelminastraat. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen. Iedereen met informatie over en camerabeelden van het incident en de verdachte wordt opgeroepen om dit met de politie te delen. Zaterdag was de opening van het 75ste Orgelfestival in Haarlem in de Bavokerk. Theaterparadijs Magazine is zeer enthousiast en geeft 5 sterren in zijn recensie. Volgens de site beleeft het Orgelfestival Haarlem een opening van uitzonderlijk niveau met Silentio en Iter Arcanum. 2 totaal verschillende voorstellingen die elkaar verrassend versterken en samen een indrukwekkende avond opleveren waarin muziek, dans en de monumentale ruimte van de Grote of Sint-Bavokerk volledig samensmelten. Het festival gaat door tot en met 1 augustus. In Amsterdam zoekt de gemeente actief naar leegstaande panden om die met dwang voor bewoning beschikbaar te maken. Maar in Haarlem komt er geen handhavingsteam dat dat ook doet en zo nodig eigenaren dwangsommen oplegt van tienduizenden euro's. Zo schrijft het HD. Amsterdam boekt successen met die aanpak, maar het gemeentebestuur denkt dat Haarlem niet geschikt is voor officiële leegstandhandhavers. Honderden mensen sloten zich zaterdag aan bij de Pride March van de 3e editie van Pride Haarlem om erna flink door te feesten tijdens het pleinfeest op het Nieuwe Kerksplein. Een hoogtepunt waren de roze bankbiljetten speciaal ontworpen door de Haarlemse koninklijke Johan Enschede. En het feest gaat nog even door. Morgen om 11:00 wordt in de Nederlandse Bank in Amsterdam in de publieke ruimte een ongesneden vel Pride-biljetten tentoongesteld. Het Pride Haarlem-biljet zal daarna met voor- en achterkant getoond worden als vast onderdeel van de nationale numismatische collectie in de nieuwe

0: grootste Mexicaanse criminele organisaties. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal 1400 mensen gecontroleerd. Het weer, morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van de Vuurs.
2: Goedenavond. Van 7 tot 9 is het weer tijd voor Haarlem leeft hier op 105.

0: De Sister Sledge en The Lost in Music. Ja, het is natuurlijk wel altijd een reden dat ik dit soort platen draai. Ik was vorige week bij North Sea Jazz, zondagavond. Was de afsluiter, ook wel echt de afsluiter van de dag. Nou, Rodgers met Chic. En Rodgers heeft natuurlijk ook op deze plaat meegespeeld. Je hoort al dat gitaartje, het kenmerkende gitaartje van hem. Ja, goed. En dat is dus naar Rodgers. Deze speelde ze niet, maar hij had nog genoeg andere hits. Zoveel dat ze ze zelfs helemaal niet allemaal helemaal konden spelen. Zo erg was het.
1: De talkshow over nieuwe projecten en initiatieven in en rondom Haarlem. Met Arno van der Vuurst. Haarlem leeft.
0: Ja, en het was wel echt een afsluitingsfeest van het 50ste North Sea Jazz. En daarvoor ben ik toch maar even nog weggelopen bij John Legend. Die zo simpel alleen achter zijn vleugeltje zat. En best prima zong en zo hoor. Maar ja, dat was toch heel wat anders dan de energie die Rodgers op zijn 73ste nog gaf aan het publiek. Ja, dat was toch wel even een verschil. Maar goed, ter ere van Rodgers, Sister Sledge en The Lost in Music. Goed, wat gaan we vanavond doen tot 9 uur in Haarlem Leeft? Zoals je van mij gewend bent, hebben we het over allerlei leuke culturele dingetjes waar je op gratis of voor weinig geld naartoe kan. We gaan het hebben over de Uitagenda Haarlem, de nieuwe URL, oftewel de nieuwe website, uitagendahaarlem.nl. En wat er allemaal op te vinden is. We gaan het hebben over de barbecue. Ja, je moet rekening houden met je buren. Ja, dat zegt iedereen. Maar ondertussen wordt die weer flink opgestookt. Deze dagen denk ik niet. Maar volgende week wordt het alweer weer lekker weertje voor de barbecue. Hoe zorg je er nou voor dat je nou de buren niet uitrookt? Ja, best wel een aardige vraag om te stellen, denk ik toch. Om een beetje aardig voor elkaar te zijn. Nou, dan gaan we het hebben over die Prins Bernhardlaan. Het houdt niet op. Het gaat ook nog wel even duren. Hij is natuurlijk altijd al de afgelopen maanden voor de helft afgesloten. Je kan alleen maar naar het noorden toe rijden. Maar nu gaan ze dus in de zomervakantie hem gewoon een hele maand afsluiten. Maar dan beide kanten op. Hoe dat in zijn werk gaat, dat ga ik je straks ook vertellen. En verder gaan we het natuurlijk hebben over de Pride die de afgelopen week heeft rondgedwaald door Haarlem met allemaal leuke activiteiten. En het is ook nog niet klaar, want iedereen denkt van nou is de optocht geweest, de 18e, dan zijn we klaar met de Pride. Maar nee, er zijn nog steeds allerlei activiteiten en ik laat je straks horen welke dat allemaal zijn. En het is een beetje de Pride verder vieren de komende week. Altijd leuk. En wat verder ook gevierd kan worden is natuurlijk de zomer. Er zijn allemaal zomeractiviteiten voor kinderen. Zowel van buurt, maar dat is dan meer voor de volwassenen. Maar er zijn ook allerlei dingen voor kinderen die worden georganiseerd. Sport, waterpret, muziek, leren koken, kamperen in het park en nog veel meer. Dat sowieso natuurlijk in het tweede uur van Haarlem Leeft. En natuurlijk fijne muziek. Ja, doen we ook altijd. Veel jaren 80 dingen die je niet meer zo snel hoort op de zender. Die proberen we er altijd al een beetje uit te pikken. En dan is die 2 uur eigenlijk al zo weer voorbij. Zo makkelijk is het eigenlijk. Haarlem Leeft dus tot 9 uur vanavond. Fijn dat je luistert. En ik hoop dat het tot 9 uur blijft duren.

0: I'm John Cannibals and she drives me crazy. Het is 16 minuten over 7 en je luistert naar Haarlem Leeft hier op 105. We gaan het hebben, zoals al aangekondigd, over... we kijken een beetje terug, we blikken een beetje terug op de Pride Haarlem. Die afgelopen week natuurlijk werd gehouden. De derde editie van Pride Haarlem met Unity als thema. Zo liepen er honderden deelnemers mee met de mars door de binnenstad. Waarmee de queer gemeenschap haar zichtbaarheid wil vergroten. De mars begon afgelopen zaterdag op het Stationsplein. En eindigde op het Nieuwe Kerksplein in de Vijfhoek. Waar later op de dag het feest losbarstte. Haarlem 105 was daar natuurlijk bij.
1: So let's celebrate this. Unity. All of us together. Happy Pride.
2: Het stond dat het zou moeten, een Pride in Haarlem. Maar fijn dat we als community samen kunnen komen om een Pride te organiseren.
3: Tijdens de derde editie van Pride Haarlem kwamen de bezoekers samen om diversiteit te vieren. Dit deden zij met een mars van het station naar het Nieuwe Kerksplein.
2: Om tegengeluid te geven naar alle haat die de laatste tijd in de wereld speelt. Zowel lokaal als wereldwijd worden gewoon steeds meer groepen als een soort mikpunt gekozen. En het is belangrijk om te laten zien dat we hier zijn, samen, met elkaar.
3: Een grote groep queervluchtelingen doet mee aan de mars, waaronder Youssef.
4: Ik voel me thuis. Dus 4,5 jaar geleden heb ik mijn land verlaten voor vrijheid. En nu kijk, ik geef gastlessen en voorstellingen en workshops op verschillende scholen. En je ziet het verschil, want sommige hebben de kinderen veel stereotypes. En ze vinden misschien de regenboogvlaggen niet belangrijk is. Maar als zij luisteren en begrijpen, dan die stereotype veranderen.
3: Hoe is het vandaag voor jou om hier te zijn?
5: Heel dubbel, want aan de ene kant hoop je gewoon dat het eigenlijk niet nodig is. Maar aan de andere kant, we moeten ons wel laten zien. We moeten laten zien dat het kan. We moeten laten zien dat het mag. Dit moet ook gewoon kunnen.
3: Eén jongen kwam na een workshop van Youssef naar hem toe.
4: Ik vond alle regenboogvlaggen propaganda of belachelijk. Maar mijn verhaal, hij zei dit is heel belangrijk. En hij beloofde mij om een regenboogvlag op zijn balkon te hangen.
3: Op het Nieuwe Kerksplein was ook de GGD aanwezig. Zij gaven gratis vaccinaties voor hepatitis A en B. En hoe bijzonder is het eigenlijk dat je je hier kan laten vaccineren?
6: Ja, dat is op zich best bijzonder. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan. En we hebben besloten dat dit een goede plek is. Want mensen komen hier, ze denken er soms niet aan, ze weten het niet. En hoe makkelijk is het om dan hier meteen je eerste vaccinatie te krijgen?
7: Ik heb een budget van 5 euro Pride geld halen. Ik kan ook echt mee betalen, hier op het plein bij de horeca. En op diverse locaties in Haarlem.
8: Ik vind het cool. Ik vind het ook leuk dat de oude drukker van de eurobiljetten ook deze dingen heeft geprint. En daardoor zien ze heel echt uit.
9: Het hele apart. Ik vind het trouwens ook heel mooi. Ik zit hem eigenlijk net te bekijken, want ik heb hem nog niet eerder gezien. Maar hij is echt fantastisch.
7: Ik denk dat het voornamelijk een collectors item wordt. Of is eigenlijk. Ja. Natuurlijk heel leuk om in te lijsten. Want het is uiteindelijk wel echt geld. En het is een wereldwijde kleur. Dus daar zijn we heel erg trots op.
8: Natuurlijk het oude stadhuis op de Grote Markt. Ik denk dat dit een soort Frans Hals-achtig schilderij is, maar dan justified. Dus dat.
3: Ga je ermee betalen of ga je hem bewaren?
8: Ik ga hem bewaren, denk ik.
3: Gaat hij een goed plekje krijgen?
8: Daar moet ik nog even over nadenken. Ergens op een bureau, denk ik.

0: misschien ben ik nou wel weer de enige die kritiek op die halftime show van gisteren heeft. Met die op dat WK voetbal. Maar ja, dan komt zo'n spectaculaire show komt eraan. En dan komt opeens Justin Bieber met alleen een gitaar. En dan een liedje zingen en het meteen de hele energie zakt in. Ja, niks ten nadele van Justin Bieber natuurlijk. Maar dat hoort volgens mij niet helemaal bij een halftime show. Kijk, het begin van Madonna. Ook al was het waarschijnlijk playbacked. Prima.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Dan maar mooie muziek van Lakshmi.

Lakshmi en MT, een van de Haarlemse trotsen. Vandaar dat we er ook even een dingeltje voor draaien. Ja, ik kwam er eigenlijk heel toevallig tegen op Paleis Soestdijk. Ja, wat moet je daar nou? Ja, daar was ik gewoon met Pinksteren, toevallig. Omdat er een hele mooie fototentoonstelling was. Maar daar was zij toevallig ook. En in december komt ze in de film met een nieuw concert. Daar moet je echt naartoe. Heel goed, heel goed. Ja, wat natuurlijk ook helemaal goed is. Die had natuurlijk op die halftime show gewoon het feestje moeten bouwen. Denk ik dan hoor. Bruno Mars. On My Soul. Hier op 105. Goedenavond.

Bruno Mars en On My Soul. En als je dit soort platen hoort, dan moet je altijd even, als je, zeker als je in de auto zit, altijd even uitkijken dat je het gaspedaal niet wat harder indrukt. Altijd even uitkijken, zeker op de A9, waar nu steeds meer flitsers worden geplaatst, volgens mij. Moet je altijd even uitkijken, even dimmen een beetje. Maar goed. Goed, we hadden het net natuurlijk over de Pride. De afgelopen week in Haarlem. En de 18e, afgelopen zondag, was natuurlijk de grote wandeling. De tocht van Grote Markt naar het Nieuwe Kerksplein. Maar de Pride is eigenlijk nog niet helemaal voorbij. Want de komende dagen zijn er nog steeds activiteiten. En die kan je ook gewoon vinden op de website pridehaarlem.info. Pridehaarlem.info. Zo is er bijvoorbeeld die Rainbow Pride Bike Tour die er voor donderdag nog staat. Ja, daar had je al voor moeten opgeven, dus dat gaat niet meer. En de 50 plus Pride Bingo in het Reinaldenhuis. Die is besloten, dus daar kan je eigenlijk ook niet naartoe.

comedie, zo noemen ze het. Gevolgd door een gesprek met Guus Meustad en Nede Montero over queer storytelling. Ja, de Schuur doet er altijd mooie dingen omheen en voor Anna. Nou, dan kan je ook nog eens een keer op 24 juli een boardgame gaan spelen. De boardgame group van COC Kennemerland in de Schuur. 24 juli is dat om 7 uur. Dat is natuurlijk gratis. En je kan ook op 24 juli, dat is natuurlijk ook zaterdag, nog meedoen met de Roze Wandeling. Met Fraser Rozenhart. Het begint om 1:30. Het begint op de Grote Markt. Het is gewoon gratis. Je moet je wel even aanmelden. Ga mee op die bijzondere regenboogwandeling door Haarlem en ontdek verhalen, sporen en ontmoetingsplekken van de regenboogcommunity vroeger en nu. Fred Rozenhart verkleedt zich als Johan Enschede en neemt je mee langs locaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en het heden van de community. En het leukste is dat je gegarandeerd op plekken komt waar je normaal nooit komt. Denk aan geheime plekjes en verborgen verhalen die je stad ineens helemaal anders doen laten voelen. Het is vanaf 1:30 verzamelen bij het standbeeld van Laurens Jansson Koster op de Grote Markt. De wandeling start dan om 2:00 en duurt tot 4:00. Je kunt je aanmelden en dat kan zoals gezegd via die website pridehaarlem.info. Pridehaarlem.info. En dan ga je even naar de agenda en dan zie je daar staan 24 juli de Roze Wandeling met Fred Rozenhart. Ja, die kent hem bijna niet. Goed. Ja, tot zover de Pride. Straks gaan we het hebben over met de bus naar het strand en barbecuen. Vooral als het straks weer een wat mooier weer wordt. Maar hoe rook je dan je buren niet uit? Waar moet je een beetje op letten? Maar eerst natuurlijk nog muziek. Ja, we zijn toch wel bezig met een swingende avond volgens mij. Dus volgens mij kan deze uit de jaren 70 er ook nog wel bij. The Tramps en Shout.

Ja, het is toch alweer meer dan 20 jaar geleden dat deze plaat nog niet eens de top 10 haalde. Het klinkt echt als een zomerplaat, maar niets is minder waar. Hij kwam eigenlijk in december pas de hitlijsten binnen. December 2006. Coming Around Again van Simon Webb. Je weet wel, die man uit Blue. Een veel grotere hit was No Worries, maar dat was een jaar eerder. Goed, we gaan het hebben over de zomer. Wel over de zomer, dus niet over die plaat van Simon Webb. Je kan deze zomer gratis met de bus naar het strand. Zeker als het natuurlijk wat warmer en wat drukker wordt. Misschien helemaal niet zo'n gek idee. Oh ja, je kan natuurlijk ook gewoon fietsen. Maar misschien lukt dat niet of gaat dat niet meer. Bezoekers van de kust kunnen in ieder geval deze zomer sneller en slimmer naar het strand reizen. In het weekend start namelijk de proef met de Strandbus. Een gratis busverbinding tussen Haarlemmermeer, Haarlem en het strand van Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De Strandbus rijdt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp via Vijfhuizen, de Expo, Schalkwijkcentrum en het Houtplein in Haarlem. Daar stopt hij allemaal naar haltes in Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De dienstregeling heeft het nummertje meegekregen 341-341. Gaat rijden tot en met 30 augustus. En dan alleen op zaterdag en zondag tussen 9 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. Alleen natuurlijk niet in het weekend van 22 en 23 augustus, want dan is het Formule 1. Dus ieder weekend, zaterdag en zondag, tussen 9 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. Regelmatig dus lijn 341 gratis naar Bloemendaal en Zandvoort. Ik fietste vorige week even over die zeeweg. Ja, er is inderdaad gewoon één baan nu beschikbaar voor die bus. Dus die rijdt gewoon overal langs. Ook langs alle files natuurlijk. Helemaal niet zo'n gek idee, lijkt mij dan tenminste hoor. Ja, nog beter is het natuurlijk om gewoon te fietsen. Lekker toch? Ja, zeker als het mooi weer is. Goed, als het mooi weer is, kun je gaan in ieder geval heel veel mensen de barbecue weer aansteken of een vuurkorf. Het kan natuurlijk heel gezellig zijn op een zomerse avond, maar de rook kan ook voor overlast zorgen bij de buren. Met een paar eenvoudige stappen kun je veel overlast voorkomen en vooral boze buren. Want in Haarlem wonen we natuurlijk gewoon dicht op elkaar. En daarom is het belangrijk om rekening met elkaar te houden. Dus als je een vuurkorf aan wil steken of wil barbecuen, maak je eerst natuurlijk even afspraken met de buren over wanneer je stookt. Zeker als je een beetje nog niet zo goed bent in het barbecuen. En er komt er veel rook vanaf. Misschien handig om dat eerst even aan te kondigen. Wat er sowieso handig is, is schoon en droog hout gebruiken. En natuurlijk alleen bij gunstig weer of bij gunstige wind. Er is een speciale website zelfs voor. Stookwijzer heet die website. Ja, daar kan je controleren of het weer gunstig is of dat je het vuur beter uit kan laten. Nou ja, en heb je last van rook? Via de website van Stookwijzer kan je ook dan een melding doen. Die meldingen helpen iedereen om beter zicht te krijgen op situaties in de stad. En in straten waar vaker meldingen binnenkomen, wordt bijvoorbeeld aan bewoners een brief gestuurd met tips om rekening te houden met elkaar. Stookwijzer dus, zo heet die site. Dus als je je barbecue aandoet, hou je rekening ook even met de buren. Altijd fijn. Dan kan je elkaar ook weer netjes en gezellig groeten. En dat is volgens mij wel zo leuk in de straat. Goed, we gaan het zo langzamerhand over naar het nieuws van 8 uur. En daarna gaan we het hebben over allemaal leuke activiteiten die je in de zomer kan doen. Onder andere met de kinderen, maar ook volwassenen. We gaan het ook nog hebben over die Prins Bernhardlaan, die nu echt helemaal afgesloten wordt. Ja, niet zo, dat is niet zo best. Je moet toch wel een beetje omrijden. Maar ja, het is niet anders. Het wordt straks wel weer heel mooi. Delen kan je ook al zien hoe mooi het wordt. Maar het gaat nog even duren, denk ik. Ja, maar we gaan het ook hebben over leuke dingen. Dus allemaal leuke activiteiten. Bijvoorbeeld over Uitagenda Haarlem, de nieuwe website waar alle, vrijwel alle uitgaanscultuur, uitgaansdingen opstaan van heel Haarlem. De enige site in Haarlem die dat heeft. Dus dat is er eentje om op te slaan op je computer of in je telefoon. Uitagendahaarlem.nl. Maar daar straks dan meer over. Tot het nieuws van 8 uur. Nog fijne muziek. We dachten van, net als die van Simon Webb, die hoor je nooit eigenlijk meer. Deze hoor je eigenlijk ook nooit. Af en toe nog wel Prince, maar dan net weer andere platen dan deze. Diamonds and Pearls, ook zo'n hele mooie van Prince.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Arno van der Vuurst.
2: Goedenavond. Tot 9 uur vanavond. Haarlem leeft hier 105.

Teddy Swims. Ja, deze zomer te zien op heel veel festivals. Thorout Werchter volgens mij. Ja, geweldig. Funeral, ja, je moet maar durven om je een nieuwe plaats zo te noemen. Ja, toch is het gewoon een liefdesliedje hoor. Funeral, Teddy Swims. Swims, ja. Leuk einde ook. Ja, goedenavond. Dit is het tweede uur van Haarlem Leeft. En we gaan het daarin hebben over allemaal leuke dingen die je kan gaan doen. De komende weken bijvoorbeeld naar het Danspaleis in Haarlem-Noord. Dat duurt nog eventjes. Dat is net geweest. Maar september en oktober komt dat weer. Voor degenen die daar zijn geweest of die het hebben zien langskomen. Daar kan je nog twee keer naartoe naar het Danspaleis. Dat is een leuke... ik zal straks wel vertellen wat het is. Dan zijn er allemaal zomeractiviteiten voor kinderen te doen in Haarlem. Onder andere georganiseerd door de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Heeft een speciale vakantiekalender gemaakt. En dan kan je per dag zien welke gratis uitjes er zijn. Zoals hutten bouwen, knutselen, gratis naar een concert, speelgoedruilbeurzen en speurtochten door de wijk. Ja, leuk om dat altijd te behandelen. Dat zijn allemaal goede ideeën. En had jij wel al eens een keer gehoord van het TAPT Festival? Nou, ik niet. Volgens mij is het ook voor het eerst in Haarlem. Of ik moet echt iets gemist hebben. Maar het TAPT Festival. We gaan het er zo over hebben. En dan stel ik daar ook meteen daar even wat vraagtekens bij. Als je het niet erg vindt. Maar ja, als je het gewoon leuk vindt om daar naartoe te gaan. Moet je dat natuurlijk zeker doen. 24 en 25 juli, vrijdag en zaterdag. In het Reinalda Park in Haarlem. Ook daar straks dus meer over. En hoe kom je daar dan eigenlijk? Ja, dat moet je toch eigenlijk over de Prins Bernhardlaan. Maar ja, die is eigenlijk afgesloten. Dus ja, dat wordt dan toch op de fiets. Misschien sowieso wel beter. Want het TAPT Festival draait volgens mij alleen maar om drank. Of zo. Nou ja, ook wel misschien wel andere leuke dingen. Maar het heeft een beetje een drank-image. Dus misschien is het gewoon beter om lopend of op de fiets te komen. Of misschien wel met de bus. Ja. Nou, die rijdt natuurlijk ook niet. Nee. Ja, die rijdt tot op een bepaald deel. En dan keert hij geloof ik weer om. Goed. Dit tot 9 uur vanavond Haarlem Leeft. En natuurlijk ook wel weer fijne muziek allemaal. Tot 9 uur vanavond. Van die platen die je niet zo vaak meer hoort. Stop.

Dua Lipa, Love Again. Een oudje van haar, een van de eerste, volgens mij zelfs. Ja, daarmee is het 18 minuten over 8 geworden. Je luistert naar Haarlem Leeft hier op 105. En we gaan het hebben over dat TAPT Festival. Het wat voor festival? Ja, het TAPT Festival in Haarlem. Ja, dat is niet een festival wat alleen maar in Haarlem neerstrijkt. Ja, we trappen wel af, maar volgende week is het bijvoorbeeld in Apeldoorn. Daarna nog Enschede, Deventer, Leeuwarden, Rotterdam, Dordrecht. En het eindigt 18 en 19 september in Amsterdam-West. Dus als je het gezellig vindt, dan kan je gewoon een hele tour met ze meemaken. Oh, misschien wel aardig. Maar wat is dat TAPT Festival? Het begon ooit als een uit de hand gelopen Facebook-event. Maar inmiddels is het uitgegroeid tot het borrelfestival van Nederland. En TAPT is niet alleen maar meer bier. Ook liefhebbers van wijn, cocktails en 0.0 zijn bij TAPT aan het goede adres. 18 edities zijn er, 5 nieuwe steden door heel Nederland. Haarlem dus, is er dus eentje van. En de TAPT-formule is simpel. Eten, drinken, dansen en spelen. Van meeblaren tijdens de altijd populaire disco-bingo tot op zoek gaan naar jouw borrelmaatje tijdens het speed-daten. Er is vooral voor ieder wat wils. Je start rustig in het zonnetje met een drankje, een spelletje en goed eten. En het eindigt per ongeluk met een verloren stem vooraan op de dansvloer. Als je durft te zingen natuurlijk. Nou, dit seizoen wordt het een extra feest met nieuwe smaken, nieuwe merken en activaties. Er zijn ook weer nieuwe dingen om te ontdekken. Het is natuurlijk zwaar gesponsord allemaal. Anders kan het natuurlijk helemaal dit niet zo doorgaan. En je moet ook nog betalen voor je kaartje. Jazeker, de zaterdag is al uitverkocht. Maar voor de vrijdagavond 24 juli zijn nog kaartjes. Want het is in het Reinalda Park. Dat kan je niet bereiken met de auto. Dus kom gewoon lekker met de fiets of lopend. Desnoods met de bus. Maar goed. En de kaartjes die zijn €16,90. Dus dat valt op zich nog wel mee. Dat is natuurlijk niet inclusief de drankjes. Hè? Dat moet je natuurlijk nog even daar afrekenen. Ja, ik zat dit nou te bekijken en te lezen. En ik denk van ja, wat is dit nou eigenlijk? Een borrelfestival. En dan zijn we natuurlijk net zo heel goed bezig misschien met z'n allen om wat minder te drinken. Omdat we weten dat het zo ontzettend slecht voor je is. En dan ga je een festival bedenken wat helemaal opgebouwd is rondom het drinken van alcoholische dranken. Ja, en natuurlijk is er ook 0.0 nu, maar ja, dat is natuurlijk maar een enkeling die dat daar dan waarschijnlijk doet. Kan ik me zo voorstellen. Dus ja, je kan je daar misschien ook wel wat vraagtekens bij zetten. Is dit nou wel het juiste festival op het goede moment? Ik stel alleen maar die vragen. Je mag zelf antwoorden. In ieder geval, er zijn nog wat kaartjes voor vrijdag, maar de zaterdag is al uitverkocht. Het begint om 4 uur, duurt tot 11 uur in het Reinalda Park in Haarlem. Ja, het TAPT Festival, zo heet het dan. Je kan gewoon nog even naar de website taptfestival.nl. Taptfestival.nl. Nou, genoeg reclame gemaakt. Denk er het jouwe van en ga er naartoe. Of misschien wel niet. Ja, zo kan het natuurlijk ook.

Spotify. Met video en al. En dat was van de Streets, When the Streets Have No Name. En die speelden ze toen live bovenop dat dak. Ik weet niet precies waar het was. Alleen in die video kon je dus nu ook zien wat er allemaal voor en na gebeurde. Dat de politie hen sommeerde om op te houden. Terwijl daar gewoon 20.000 mensen daaromheen stonden beneden op de grond. En toen moesten ze van de politie ophouden, want er was natuurlijk geen vergunning aangevraagd. Ja, dat is een aardig verhaal wat die video daaromheen dan weer vertelde. Moet je maar eens opzoeken op Spotify. When the Streets Have No Name, U2. Goed, we gaan kijken naar wat er allemaal te doen is deze zomervakantie. Te doen is voor kinderen en gezinnen. Sport, waterpret, muziek, leren koken, kamperen in het park en nog veel meer. En voor een deel ook natuurlijk gratis activiteiten. Sorry. De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede heeft een speciale vakantiekalender gemaakt. Hierop zie je per dag welke gratis eitjes er zijn. Bijvoorbeeld hutten bouwen, knutselen, gratis naar een concert, een speelgoedruilbeurs en speurtocht door de wijk. Dat is dus gemaakt door de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Kinderen kunnen deze zomer ook gratis leren suppen of meedoen aan een voetbaltoernooi. Want Sportsupport organiseert op verschillende plekken in Haarlem speciale vakantieactiviteiten. Dat hele programma van Sportsupport vind je op hun website sportsupport.nl dus. Nou, bij het Schuurlab zijn deze zomervakantie iedere dag gratis activiteiten. Bouwen met megablokken, knutselen of zelfs een stop-motion filmpje maken. Dat kan je natuurlijk allemaal vinden op de website van de Schuur. En met de Haarlempas kun je bij de Schuur voor 1 euro een film- of theatervoorstelling bezoeken. En dat geldt voor zowel de volwassenen als voor de kinderen. En dan verder hebben we natuurlijk nog altijd de laatste 2 weken van de zomervakantie. De stuif. Het bestaat nog steeds. Bij Sportcomplex Olympia wordt het dit jaar gehouden. Van maandag 3 tot en met vrijdag 14 augustus kunnen kinderen iedere werkdag van 10 tot 4 uur langskomen. Er is van alles te doen. Broodjes bakken, sporten, spelletjes, creatieve activiteiten. De stuif is voor alle kinderen tot en met 12 jaar, vanaf 4 jaar. En het vakantie-evenement voor kinderen bestaat al sinds 1962 en wordt ieder jaar met de hulp van heel veel vrijwilligers georganiseerd. Als je een Haarlempas hebt, mogen je kinderen gratis naar binnen. Zonder Haarlempas kost de stuif maar 6 euro. Nou, dat is ook niet echt heel veel, hè? In Sportcomplex Olympia wordt dat dus dan gehouden. Van 3 tot en met 14 augustus in Sportcomplex Olympia. De stuif. Gelukkig bestaat het nog steeds. Nou, dan straks nog een beetje dansen bij de Danspaleizen. Dat is niet meer deze zomer, maar ik vertel je alvast de data wanneer het dan nog weer wel te doen is. Voor het geval je daarbij was en je vond het zo leuk, ik ga het nog een keer doen. Nou ja, of kom het een keer ontdekken, het Danspaleis in Haarlem-Noord. En we gaan het ook hebben over die Prins Bernhardlaan die een maand lang afgesloten is. Maar dat straks. Eerst muziek een van de beste zangeressen van Nederland misschien wel. In ieder geval de meest vrolijke vind ik altijd hoor. Ilse de Lange, Something Good. Something Good.

Pete Philly en The Favorite Song. Ja, en we gaan het hebben over dansen. Nou ja, op deze plaat kon dat wel, toch? Ja, dacht het wel. Vrijdag 3 juli was er een buiteneditie, een zomerse buiteneditie van het Danspaleis aan het Marsmanplein in Haarlem-Noord was dat. Dat was vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Zomerse buiteneditie. En voor degenen die dat leuk vonden of misschien het gemist hebben, er zijn ook nog 2 najaarsedities. Dus leuk om nog even te vermelden. Najaarsedities van het Danspaleis. Donderdag 24 september en vrijdag 9 oktober. 24 september is het in Huis van de Wijk, het Triomf aan de Van Oosten de Bruinstraat. En vrijdag 9 oktober in de Tribekerk aan de Eksterlaan nummer 1 in Haarlem-Noord weer. Het is gratis. Het is van 3 tot 5 in Van Oosten de Bruinstraat van 2 tot 4. 24 september en 9 oktober dus kan je nog steeds naar het Danspaleis. Dat is een landelijk initiatief van kwieke en kwetsbare ouderen, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers. En is te vinden op allerlei plekken waar jong en oud elkaar ontmoeten op de dansvloer. Verwacht dus heerlijke dansmuziek uit de jaren 50 en 60. Met hits van Elvis Presley tot de Beach Boys. Er zijn ook hapjes en drankjes verkrijgbaar bij het kraampje. Dus dat is ook nog weer leuk. Verder is er natuurlijk ook nog, zijn er allemaal andere activiteiten van buurt. De zonnige zomerweken noemen ze dat. Zo is er bijvoorbeeld in Haarlem-Oost nog op 18 augustus in Huis van de Wijk, het Broederhuis, de elektrische fietstoer met terrasstop. Kan je op je eigen elektrische fiets meerijden tussen 11 en 3. En dat is dus op 18 augustus. In Haarlem-Schalkwijk is op donderdag 6 augustus in Huis van de Wijk de Wereld. Van 2 tot 4 de schatkaartspeurtocht voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders. Volg de aanwijzingen, los leuke opdrachten op en ga samen op zoek naar verborgen schatten. Nou, leuk dus. Donderdag 6 augustus van 2 tot 4 uur. Deelname is ook daar gratis. En je kan het nog even nakijken op buurts.nl/zomerweken. buurts.nl/zomerweken. Nou, dan gaan we nog een keertje naar Haarlem-Oost. Want er begint een nieuwe fase. Die is vandaag begonnen. Een nieuwe fase van de werkzaamheden aan de Prins Bernhardlaan. Dat duurt tot en met 20 augustus, dus precies 1 maand. En heeft gevolgen voor het verkeer. Er wordt gewerkt tussen de Julius Röntgenstraat en de Leonard Springerlaan. En ook aan de noordzijde is werk tussen het Van Zegelenplein en de Amsterdamse Vaart. De Prins Bernhardlaan is in deze periode afgesloten voor autoverkeer op deze 2 stukken. Verkeer volgt een opleiding via de Schipholweg, de Schalkwijkerstraat, de Lange Herenvest en de Amsterdamse Vaart. Dus langs de Amsterdamse poort. Dus je moet helemaal omrijden. Zomervaart en Leonard Springerlaan zijn niet bereikbaar vanaf de Prins Bernhardlaan. Moet je ook weer omrijden. Alleen fietsers en voetgangers kunnen wel langs het werk. Bij de zomervaart gebruik je het fietspad. En tussen het Van Zegelenplein en de Amsterdamse Vaart gebruik je het fietspad aan de andere kant. En ook de oversteekplaatsen voor voetgangers blijven open. Dus al het autoverkeer, het is nu echt gewoon een maand helemaal dicht, die Prins Bernhardlaan. Hou daar rekening mee. Het zal zeker drukker worden op de Schipholweg en de Amsterdamse Vaart. Dus misschien is het beter om gewoon via het Rotterpolderplein om te rijden. Of in ieder geval daar, als je van de snelweg afgaat, niet bij de Schipholweg eraf te gaan, maar eentje verder bij het Rotterpolderplein. Kom je vanzelf natuurlijk ook bij de Amsterdamse poort uit. Misschien is dat een beter idee dan om helemaal om te moeten rijden in de file te staan. Ja, zo geven we ook nog eens wat ideetjes weg hier bij 105. Het is wel een maandje even afzien, maar daarna is het alweer een stuk beter. Het is nog niet af dan, maar het schiet dan wel een beetje op. Als je dat gewoon een maand dicht doet, dan kunnen ze ook echt flink wat doorpakken. Nou ja, daar weten ze van alles van. Met die bruggen die nu dicht zijn. Hoort het vanavond alweer op het nieuws dat er nog een brug dicht is bij Dordrecht. Tussen Papendrecht en Dordrecht. Nou, daar zijn ze ook natuurlijk weer niet zo blij mee. En dat maar liefst voor 9 maanden. Ja, je zal er maar iedere dag langs moeten. Nou ja. Goed, in Haarlem is het dan zo erg nog niet. Het kan altijd nog, hè. Alles is relatief, zeggen ze dan. Ja, zo moet ik het zeggen. Alles is relatief. En het wordt er allemaal wel mooier op. Dus dat is wel weer mooi meegenomen.
Goed, we gaan naar een van de laatste platen van deze Haarlem Leeft van vanavond. Het is een plaat, ja. Gisteravond was er een documentaire op tv. Ik denk van ja, waarom laat je nu nog een documentaire zien over de apartheid? Nou, dan schrik je toch wel een beetje wat voor hoeveel gelijkenissen dit vertoont met wat er nu in Amerika gebeurt. Dus misschien is het alleen daarom al goed om die documentaire nog eens een keer terug te kijken. En dan kan je ook altijd nog zien dat het nog veel erger kan dan wat er nu in Amerika gebeurt. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. Maar ik heb daar uitspraken gehoord van witte mensen tijdens de apartheidstijd. Nou, dat is echt ongelooflijk. Ik ga ze nu hier niet herhalen, maar het is erger dan wat je ooit maar kan bedenken. Over apartheid gesproken. In die tijd werd er een nummer gemaakt en daar ging die documentaire eigenlijk over. The Artist United Against Apartheid, Steven Van Zandt. Zo heette die man. Steven Van Zandt, die was onder andere ook bezig met al die andere dingen. Artist United Against Africa en zo. Dat was in die tijd ook. En in 1985 richtte hij eigenlijk de Artist United Against Apartheid op. En samen maakten zij de plaat Sun City. Ja, die ga je zo horen. Maar eerst nog een plaat van The Cure. Ook uit de jaren 80. Een van de beste platen van The Cure. En die spelen ook nog steeds van de zomer op Thorhout Werchter. En volgens mij ook op Pinkpop. Dit is Why Can't I Be You?

0: 105. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105% Juke vanavond tot 11 uur op jouw radio met de lekkerste hits zoals Bruce Springsteen. 105. Maar we beginnen met ook zo'n oude klassieker Higher and Higher van Michael McDonald hier op Haarlem 105.

0: Bruce Springsteen, Human Touch, hoorde je hier op de radio. Ja, en of het nou je vakantie is of de eerste werkdag van de week, het is tijd om de maandagavond te vieren met 105% Joep. Tot 11 uur vanavond, straks in hit-to-hitlijsten. Want ja, al die hitlijsten op de radio, ik wil nou wel weten wat de echte nummer 1 is. En ik heb jouw hulp daarbij nodig. En welke nummer 1 het deze week over gaat, hoor je straks.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

deze week. Want ja, elke week zijn het weer andere en elke hitlijst heeft ook weer andere platen. Dus ik ben razend benieuwd welke nummer 1 de echte nummer 1 het is. En daar ga jij mij bij helpen. We gaan even kijken naar de Spotify Top 50. Nou ja, dat is al sinds jaar en dag voor mijn gevoel bijna hetzelfde. Daar staat onze Rutger van Barneveld nog steeds op 1 met Zwoele Zomernacht.

dat dit de nummer 1 is van deze week is, ja, dan kan je daarop stemmen door een appje te sturen. Maar we hebben ook totaal andere Summer Bites. Magnetic van Bausa. Ja, die staat in de top 50 op nummer 1. Wat moet de nummer 1 volgens jou zijn? Ik ben razend benieuwd. Stuur het op naar het telefoonnummer 06-105-105-38. En wie weet gaan we de echte nummer 1 in straks wel draaien. Nu Michael Bublé op Haarlem 105.

Alan Clark, Hold On, was de muziek uit de buurt hier in Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort. Of Heemstede, waar hij ook vandaan komt. In hit-to-hitlijsten hebben wij hem gevonden. De echte nummer 1 van Nederland. Want ik heb aan jou de keuze voorgelegd. Was het Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten? Of was het Manjetic van De Bouwstaan? Nou ja, en de stemmen zijn geteld. En het is vrij duidelijk, kan ik het jullie zeggen. Het zijn die zomerbeats van De Bouwstaan als de nummer 1 hit van deze week.

Burning Temptation. Terwijl de klok alweer 9:30 heeft geslagen. Gaan wij eens kijken bij het weer en het weer. Ja, dat is gewoon net zo lekker als vandaag als morgen. Dus doe het rustig aan en zet je radio vol op Haarlem 105. Dan komt het helemaal goed. Nu ook Justin Bieber en Daisies.

Het is komkommertijd, dus vanavond een speciale editie van de Haarlem 105 na het weekendquiz. Met deze week een historische editie. Nou ja, niet dat die zo historisch is, maar we gaan het hebben over de historie van onze streek. Dat alles na Self Control en I'm Trouble hier op Haarlem 105.

Deze week laten we de actualiteit even voor wat het is en duiken we in de geschiedenis van Haarlem en de regio. Hoe goed ken jij het verleden van onze omgeving? Tijd om dat te testen. En dat doen we natuurlijk te beginnen met vraag 1. Waar stond Haarlem eeuwenlang vooral bekend om? Was dat A, de scheepsbouw, B, bierbrouwerijen of C, de textielindustrie? Heb je het antwoord opgeschreven of genoteerd? Dan gaan wij door naar vraag 2. Waar verdiende Zandvoort oorspronkelijk vooral zijn geld mee? Nog voordat het uitgroeide natuurlijk tot een populaire badplaats. Is dat A, de bloembollenteelt, B, visserij of C, turfwinning? En dan gaan we al door naar de laatste vraag. Het is een snelle editie. Maar misschien is dit ook wel de lastigste vraag van vandaag. Ik vond het moeilijk. Welke Haarlemse uitvinding uit de 18e eeuw werd gebruikt om water uit het Haarlemmermeer te pompen? En het is tegenwoordig nog steeds te bewonderen. Is dat A, de stoomtram van Bloemendaal, B, de Haarlemse poldermolen, of is dat C, de stoommachine van het Krukiusgemaal? Nou ja, dat waren de 3 vragen van deze rappe historische editie van de Haarlem 105 na het weekendquiz. Straks hoor je natuurlijk alle antwoorden.

We gaan terug naar de Haarlem 105 na het weekendquiz. Deze editie geen nieuws over het afgelopen weekend, maar juist over de geschiedenis van onze stad en de omgeving erbuiten. Tijd om te kijken hoeveel vragen jij goed had. Vraag 1. Waar stond Haarlem eeuwenlang bekend om? Was dat de scheepsbouw, bierbrouwerijen of textielindustrie? Daar was de B, de bierbrouwerijen, het goede antwoord. In de middeleeuwen telde Haarlem tientallen bierbrouwerijen. Dankzij hun schone duinwater groeide de stad uit tot een van de belangrijkste biersteden van Nederland. Ik wist het nog niet, jij wel? Vraag 2. Waarmee verdiende Zandvoort oorspronkelijk zijn geld voordat toerisme het won? Was dat een bloembollenteelt, op visserij of C, turfwinning? Ja, misschien ook wel een beetje voor de hand liggend, maar je moet het toch maar even goed hebben. Het was B, de visserij. Lang voordat toeristen massaal naar het strand kwamen, leefden veel inwoners van Zandvoort van de visserij. Pas nadat de spoorlijn er kwam tussen Haarlem en Zandvoort, groeide het uit tot een van de bekendste badplaatsen van wat het nu hedendaags nog steeds is. En dan, welke Haarlemse uitvinding werd gebruikt om het Haarlemmermeer droog te pompen? Was dat de stoomtrein, de poldermolen of de stoommachine van het Krukiusgemaal? Daarin was het laatste antwoord C goed, de stoommachine van het Krukiusgemaal. Deze indrukwekkende stoommachine was in de 19e eeuw een van de grootste ter wereld en speelde een belangrijke rol bij het droogleggen van de Haarlemmermeer. Tegenwoordig is het Krukiusgemaal een museum waar deze bijzondere techniek nog steeds kan bewonderen. Dit waren alweer de antwoorden van de Haarlem 105 na het weekendquiz. Hoeveel had jij er goed? Ik hoor het graag op het telefoonnummer 06 105 105 38. Dan gaan wij door naar Pink.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

campagne, ik haat je. Je past precies in mijn straatje. Genoeg vissen in de zee, maar dan gaat dit naar de haaien. Als ik weet dat jij nog thuis moet komen, kan ik niet slapen. Zet een wekker, ik blijf op, want ik wil niet dat dit stopt. Je bent een superster, tot de maan en terug. Voor haar ga ik zelfs naar Jupiter. Kom en pak je tas vlug, etentje wordt culinair. Met z'n tweeën, tijd om te genieten. Zoveel lekkers op de kaart,

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de